0: Trial?
1: Kom jij eens even lekker hier, kom eens even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriemeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Die kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen, toch? Ja. Hoi. Kriemel.
0: Trial.
2: Kriemelbergen, vind je het gelijk. Wat is een kriemel?
0: Trial.
2: Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier. Kriemel.
0: Trial.
2: Anders gespeld. Het is gewoon kriebelen.
3: Echt?
2: Ja.
3: Anders
2: gespeld. Wow. Ja. Kriebelen.
0: Trial.
2: Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn... Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
3: Maar er is dus een werkwoord dat kriebelen.
0: Trial.
2: Kriemel. Ja. Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
3: Hey Paul! Wat wil jij doen?
0: Trial. Trial. Trial.